As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: funny heart. I'm just for all the colors. Any township's funny heart.
1: Ons haat mekaar, ons haat onsself, vervreemd van kroos en wederhelf. Ons lees koerante met ontbyt, oor die vloek van 48. Ons denke blank en Europees, maar is ons eie skade wees, wat om ons huise dreig en sluip, is ons wat raas en suip. Ons is

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Met die Afrikaanse medley net voor het Jacques de Koning met ver in die ou Kalahari. Dit bring ons deur na 12 minute net voor die tyd van 9 en is tyd vir my om julle te groet. Maar ek vang julle weer vanaand vir Klein Saterdag. So skakel in tussen 6 en 9 of hier op Luister FM vir Klein Saterdag. Boekklub, wijnuur, monumentaal en een lekker onderhoud vanavond met Anshin oor haar splinter en nuwe treffer. Moet dit nie misloop nie, ek los julle in die hande van JK net hierna en dan vang ek julle ook weer morgenoggend vir die Groot Pack Breakfast. Natuurlijk trots geborg deur Swift Electrical.
1: Is dit alweer donker by jou?
2: Ek het mos nie elektrisiteitprobleme nie.
3: Moenie laat jou elektrisiteit jou in die donker los nie. Maak jou eerste oproep reg. Swift Electrical is jou oplossing. Van jou motorhuis tot jou huis, werkswinkel en fabriek. Geen installasie is te groot of te klein. Swift Electrical verskaf professionele diens 24 ure dag. 041-365-4606. Of soek ons op Facebook. Swift Electrical. Jou krag, ons plesier.

Prachtig muziek aan van Richard Kleideman. Laatste twee boodskampe voor het nuus tyd is. Ek wil net vir ons kleindogter Annika, is dit Ankia Gerber, baie geluk sê met haar vyf. Kleideman, laatste twee boodskampe voor het nuus tyd is. Ek wil net vir ons kleindogter Annika, is dit Ankia Gerber, baie geluk sê met haar 15de verjaarsdag. Wees altyd so voorbeeld en laat jou liggie skyn vir Jesus.

Tibbega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Lekker modderman, my sokkie bokkie. Daar is een lekker opgewekte enekie. Kwart voor 11 en 11 uur is natuurlijk weer nie tijd. Ek vraag dat ene ding wat altyd die bemoendigste tye uit hart loop. Genade die gas, vir alles ek in die stort onder die water staan en skielik is warm water ijskoud, sê Esther. Eish, ek kan net dink hoor. Dit is omtrent so. Kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrijdag, 9 tot 12. En steen ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.
2: Liefie, die wasmachine loop.
3: Huh? Waarheen?
4: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
4: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
0: Ja, baie belangrik hoor gebeur hier, een man wat vermoedelijk van Oregon in die VSA sy oudste inwoner is, het sy 108ste verjaarsdag by een sorgfaciliteit gevier. Nou, sy Beryl Delman het die geleentheid saam met familie en vriende en sluit het nog een achterkleinkind gevier en haar raad vir lang lewe gedeel. Die opa Grootjie van 19, sy was nog altyd versigtig oor wat hy eet en drink en om nooit aan alcohol gesteer nie. Sy dogter sê sy positieve houding en bereidwilligheid om probleme eerder as klagtes op te los, het ook sy lang lewe gedefinieer. Nou ja, kyk nou net, is nou een man van 108 jaar oud. Nou ek weet of jy liekie nie weet nie, maar ons eie Gerkie op Barry Opel, ons het so'n liekie wat ons speel vir hom. En die liedse naam, Kobus en Hanlie, is nogal Gerkie.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en dis Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin finansiële state van die departement van korrektiewe dienste dui op bedrog. Koalisiebeheerde munisipaliteite kan na verkiesing toeneem en cricket veelsuidige Australier Cameron Green uitgelaat vir eerste toets teen Proteas. Dollar camera.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Forum for South Africa vra minister Mantashe se verwydering na die brandstofprysverhogings. Die RDK sal voortgaan met onderhoude om die hofvakatures te vul. En in jou sokkernuus, Lionel Messi teken doel aan in laaste wedstryd vir Argentinië. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Forum for South Africa het president Cyril Ramaphosa versoek om die minister van minerale en petroleumbronne Gwede Mantashe uit sy posisie te verwyder. Dit volg op die jongste brandstofprysverhogings. Petrolpryse het met meer as R3 per liter gestyg. Terwyl diesel

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

mijn hart en mijn bezit. Ik volg het spoor van de oude schepen, ver voorbij de evenaar. Ik volg het spoor van wie mij lief is, zo heeft mijn hart de koers bepaald. Want suikerbos, ik wil jou hebben.

0: jouw ma daarvan zal zijn.
1: En dan loop ons dat zo onder dier die ma. Dan loop ons dat zo onder dier die ma. En dan loop ons dat zo onder dier die ma. Ek in my suikerbossie saam.

0: Luister FM.
1: Ek wonder waar's my geld heen, en dan dink ek aan my ma. Sy het al

ons geen troubles, want aan ander kant in die bar is nog fijn. En my sissie, die word mos nou groot,

0: Rowan Ashdown met Whiskey to My Soul. Net voor het Brooks and Dunn met Neon Moon. Twee van mijn absolute ginslinge. Baie dankie dat jullie gehelp het om die speellijst vol te maken in die laatste uur van Klein Saterdag. Dat is nog hele paar van jullie treffers wat kom, maar die tijd stap aan en ek moet jullie groet. Natuurlijk vang my morgenochtend weer op die Grootpark Breakfast saam met Gaartjie. Natuurlijk trots geborg deur Swift Electrical. So tussen 6 en 9 morgenochtend keer ons saam met jullie op 'n terugdink donderdag weergawe van die Grootpark Breakfast. Ek hoop julle het 'n wonderlike aand verder en dan vang ek julle weer volgende week woensdag vir Klein Saterdag tussen 6 en 9.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

Bătrbesi dahbrek, bătrbesi som. Een spiegel het gebrek tussen mij en haar. Zoek ik naar die groot pad.

DJ Osavar, Fadi Padi Bakhar, allemaal op je voeten in Dundai Dan, Stams Dai Pienna in Hanna Klaapur, die Osavar Vuma en hij gaan zoeken.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

is nog. Maar met jouw lamp is jij die lucht, wat jouw liefde om mij vouw. Maar het is koud. Maar jouw arms is kombersje wat mij altijd warm houdt.

De zin of glimlach nog diezelfde lijkt. Maar het is alsof zij duur om naar die donker kijkt. En zei mijn baby, ik

arms naar binnen was vol bloed, hij daar vastgedrukt en nog asem en haar leef gezoek. En hij strooi haar as in een vloedrivier, laat haar spoel tot op stranden ver van hier, zodat ziel kan wonen in een zandkasteel en

En hij laat wille rozen weer zijn geraamtes rank. Een blom in een vroeg ochtendmas, zodat vlinders vluchtig zijn plek vond. Op die plekken waar hij stukkend is.

dat ons na al ons paaie iedereen weer kind maar wees moet word.